0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host. Samaj ko badal
1: dalo. Om Shanti, goedemiddag en welkom op deze mooie maar warme vrijdagmiddag van 15 augustus 2026. Nederland kent de tweede hittegolf voor dit jaar, want vanochtend om 11 uur meette men in de beeld ongeveer 25 graden. En ik heb begrepen als er 3 dagen achter elkaar 25 graden of meer wordt gemeten, het een hittegolf is. De eerste hittegolf had Nederland een paar maanden geleden, dus de tweede hittegolf. Maar het gaat meer gebeuren, heb ik me de weersmannen of vrouwen laten vertellen. Want door de verwarming van de aarde komen er steeds meer hittegolven. Ik moet dank zeggen aan DJ Karan, de man with the golden music, heeft hij ook bewezen. Want hij heeft prachtige semi-klassieke Waitagana muziek gebracht. Ik vond het echt prachtig. Ik heb liggen luisteren. Ik kon niet opstaan om dit programma te komen voorbereiden. Ik heb lekker liggen luisteren naar de prachtige semi-klassieke Waitagana muziek die DJ Karan bracht hiervoor. Ik heb nog iets. Oh ja, woensdag had ik niet kunnen komen. Ik had niet kunnen uitzenden woensdag. Want ik had geen telefoon. Internet was helemaal uitgevallen bij mij. En pas gistermiddag is het geluk. Internet, dankzij een nieuwe box die men mij heeft toegestuurd, was het me geluk om internet op te starten. Zodat ik vanaf vandaag weer internet en ook telefoon heb. Ja, dat is het. Je bent nu eenmaal afhankelijk van de techniek. En als één radar los is, is het hele radarsysteem los. Dan kan je niets meer doen. Dat is wel jammer, maar zo is het nu eenmaal. Anyhow, hier is het nieuwsoverzicht voor vandaag, vrijdag 15 augustus 2025. Kuik zegt, A20 had belofte aan Surinaamse volk gemaakt om niet met NDP te werken. De Surinaamse ondernemer en politicus Samuel Slimmekuik vindt het hypocriet dat zijn politieke partij Alternatief 2020, A20, in een coalitiesamenwerking met de Nationale Democratische Partij NDP zit. Terwijl dezelfde partij en dienstvoorzitter Steven Rijmen eerder een belofte aan het Surinaamse volk hebben gedaan dat ze dat niet zouden doen. Ook hij kreeg deze uitspraak tegen zijn hoofd geslingerd toen hij begin vorig jaar op het punt stond om toe te treden tot de NDP. Toen ik met A20 sprak en zei dat ik naar de NDP zou gaan, weet je dat ze me toen hebben gekruisigd? Die bestuursleden en die mensen van A20 van Rijmen. Samuel, if you go rocken naar de NDP, dan je neemt klaar helemaal. Je neemt bestaan moren, want NDP vernietigen kon je. Dat waren de letterlijke woorden van meneer Steve Rijmen, de voorzitter van A20, die tegenwoordig samenwerkt met de NDP. Oh my god, ik zal het nog een keer herhalen wat Steve Rijmen tegen Samuel Kuik zei. Samuel, if you go rocken naar de NDP, dan je neemt klaar helemaal. Je neemt bestaan moren, want NDP vernietigen haar konde. Oelala, hoe kan men veranderen om alleen maar macht? Dat was de motivering van A20, dat zij nooit met de NDP in zee zouden gaan. Eigenlijk hebben A20 en Steven Rijmen bijna gezworen dat ze nooit met de NDP in zee zouden gaan. We hebben een belofte gemaakt aan het volk van Suriname, zei Kuik op DTV Express. Uiteindelijk koos Kuik er enkele maanden later voor om toch niet naar de NDP te gaan, maar te blijven bij A20, alwaar hij slechts 93 stemmen kreeg als DNA-kandidaat. De ondernemer neemt het Rijmen kwalijk dat uitgerekend hij, Rijmen, degene is die de beslissing heeft genomen om met de NDP te gaan werken. Hij vindt het jammer dat Rijmen het politiek belang heeft laten prevaleren boven het algemeen belang. Bovendien was er sprake binnen A20 dat de ministeries van Financiën en Planning, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, natuurlijke hulpbronnen en onderwijs, wetenschap en cultuur gedepolitiseerd moesten worden. En als de ministeries niet gedepolitiseerd zouden worden, dan zouden we naar de oppositie gaan. Anders zou het water naar zee zagen zijn. En dan vind ik het verschrikkelijk hypocriet. Want we hebben gezworen dat we daar zouden gaan om fundamenteel onrecht tegen te gaan. Aldus Kuik. Tot zover een bericht uit Suriname, Herald, uit de Waterkant.

Harjo zegt, zo'n belangrijke partij kan je niet zomaar loslaten. En per jaloer PL-voorzitter Paul Somohar is nog niet klaar om de volledige leiding van zijn partij over te dragen aan zoon Bronto Somohardjo. Voor nu blijft Bronto als ondervoorzitter de politieke leider van de partij, terwijl vader Paul Somohardjo als partijleider en coach ondersteuning biedt. Ik ben langer dan 50 jaar in de politiek, dus ik laat het dan niet alleen aan Bronto, maar ook aan de jongeren over. Bronto is nu de politieke leider, maar, en ik behoud de positie van partijleider, want zo'n belangrijke partij kan je niet zomaar loslaten. We moeten hem begeleiden, want wil je het volk dienen, dan moet je inderdaad de nodige begeleiding hebben. Ik ben nu de coach van de partij, zei Somohardjo op zijn NTV. Hoewel de PL bij de afgelopen verkiezingen in Suriname flink in het aantal stemmen terugviel, kon zij vanwege het nieuwe kiesstelsel rekenen op DNA-zetels. Onder de gekozen DNA-leden is ook Bronto Somohardjo. Daarnaast kreeg zij, de PL, in de coalitie samenwerken met de NDP 2 ministersposten toegewezen en 28 raad van commissarissen posten. Tijdens een bijeenkomst op het Koffietjompoveld in Lelydorp op zondag 18 mei 2025 werd Bronto Somohardjo officieel gepresenteerd als de nieuwe politieke leider van de PL. In de praktijk blijkt echter nog niet duidelijk te zijn wat deze rol precies inhoudt, aangezien zijn vader, de 82-jarige Paul Somohardjo, nog altijd de man is die het laatste woord binnen de partij heeft. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

VS, Verenigde Staten, wil partnerschap met nieuwe president van Suriname uitbreiden. De Amerikaanse ambassadeur in Suriname, Robert Schoucher, heeft op donderdag 14 augustus, gisteren dus, president Jennifer Geerling Simons ontmoet om de samenwerking tussen de Verenigde Staten en Suriname verder te verdiepen. De gesprekken richten zich op onder meer veiligheidssamenwerking, economische ontwikkeling en het bevorderen van wederzijdse welvaart. Ambassadeur Schoucher benadrukte dat de betrekkingen tussen beide landen een lange geschiedenis kennen. 50 jaar sinds Surinames onafhankelijkheid, 250 jaar sinds de Amerikaanse onafhankelijkheid en bijna 400 jaar gedeeld koloniaal verleden. We kijken er naar uit om samen te werken met president Geerling Simons, haar regering en de bevolking van Suriname om onze warme relatie de komende 50, 250 en 400 jaar voort te zetten, meldt de Amerikaanse ambassade in Paramaribo. Eén ding zijn ze vergeten, toen bouwden ze hun ambassadeur, toen ze 20 jaar veroordeelde en inmiddels op de vlucht overleden voorzitter van de moordenaarspartij, waarvan tegenwoordig de huidige president voorzitter is, hun ambassadeur beledigde en zei, take your bundle and go away. Dat zijn ze vergeten. Maar oké, het wordt deze ambassadeur probeert het opnieuw met de voorzitter van de moordenaarspartij, Jennifer Simons Geerling. Tot zover een bericht uit Waterkant.nieuws, voorzien van mijn commentaar.

Anderson en Patterson en Atom Piker en Afred Gramang in een wit worden vervoerd. Abel-parlementariër Stanley Patterson noemt het schrijnend dat Gramans de groot opperhoofden van de verschillende tribale stammen in Suriname in een Toyota Fit worden vervoerd. En een Fit is de kleinste auto die wij kennen. En gezien de status van een Gramang vraag ik me af of het ministerie toch niet wat meer zou moeten doen in de toekomst, zei Patterson donderdag bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée. Ook NPS-parlementariër Putinia Tombay vindt dit onacceptabel. De staat Suriname heeft zoveel auto's. Ik heb in de laatste regering onder directeuren en directeuren een MUX van $85.000 zien kopen en rijden. Dan kunnen we onmogelijk een Gramang in een Fit vervoeren, zei de NPS'er Putinia Tombay. Minister Michela Huur van Regionale Ontwikkeling heeft deze vragen meegenomen voor beantwoording in de tweede ronde voor de regering. Bij de discussies in het Surinaamse parlement zijn er ook veel opmerkingen gemaakt over het aantal dignitarissen waaraan maandelijks een bedrag wordt uitgekeerd. VAP-parlementariër Deo Sjarmen vroeg of er een duidelijke taakstelling op papier is voor deze functionarissen en of er controle en rapportageplicht is. Hoe worden mensen dignitarissen? Want ik denk dat waarschijnlijk elk jaar een paar erbij komen. En als je kijkt naar de bedragen, dan verdienen ze beter dan gekozen RR&DR-leden die een constitutionele verantwoordelijkheid hebben. Ik heb niks tegen betaling van dignitarissen, maar ik vind wel dat er een stukje rapportage moet zijn naar u als minister van regionale ontwikkeling. Aldus Sjarmen, het VAP-parlement zit dit. Sjarmen, tot zover een bericht uit waterkant.net.

Remsekool zegt over inauguratie kosten president en VB, we moeten betalen voor koeling terwijl de zaal helemaal warm was. De inauguratie van president Janet Simons en vicepresident Gregory Rusland op 16 juli heeft volgens VAP-parlementariër Gijsjen Ramtekul toch nog extra kosten met zich meegebracht. Ramtekul is lid van de DNA-inauguratiecommissie en stelde tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée Suriname DNA dat de commissie achteraf geconfronteerd is met facturen van bedrijven die eerder nooit zijn gezien tijdens de commissievergaderingen. We moeten betalen voor koeling terwijl de zaal helemaal warm was. We hebben betaald voor plantjes en die zouden na afloop van de inauguratie ook bij het DNA geplaatst worden. Ik heb begrepen dat alles is weggehaald en dat is jammer, want dan konden we mooi verfraaien, zei Ramsekul. De VAP'er merkte op dat bij de inauguratie ook vanuit de regeringszijde een kostenpost was, maar de DNA-inauguratiecommissie daarin geen inzage heeft gehad. Hij vraagt zich af of men ook aan die zijde geconfronteerd is met dit soort facturen. De inauguratiecommissie moet daartegenover ook nog bijeenkomen om een evaluatie te doen. Zowel de parlementaire commissie als de regeringscommissie hebben niks aan het toeval overgelaten bij de inauguratie. Het Antoninesti-stadion, ANS, is vrijwel volledig gerenoveerd. De kosten van DNA zijn begroot op 11 miljoen SND, maar gesteld werd dat het bedrag omlaag zou worden gebracht. Daarnaast heeft de presidentiële commissie naar eigen zeggen tot op 15 juli 15 miljoen SND uitgegeven aan de kosten. Daarin is inbegrepen het in orde maken van het presidentieel paleis, de kosten voor de buitenlandse gasten, veiligheid en andere zaken. Aanvankelijk was de totale begroting op 30 miljoen SND, maar werd volgens de commissie bezuinigd waar mogelijk. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

17-jarige aangehouden voor oplichting tientallen mensen via telefoonverkoop. De 17-jarige JJ is door de politie van bureau Herman Goeding aangehouden voor oplichting en verduistering. De verdachte beheerde een Facebookpagina onder de naam JSM Mobile Justin Patron, waarmee hij mobiele telefoonverkoop aanbood, meldt het Korps Politie Suriname. Geïnteresseerden reageerden op de advertentie en bestelden telefoons waarbij zij een voorschot in Surinaamse dollars of vreemde valuta betaalden. Na ontvangst van het geld werd JJ echter onbereikbaar, waardoor de bestelde goederen nooit werden geleverd. Meerdere gedupeerden deden aangifte bij de politie. Volgens de politie heeft de verdachte op deze manier tientallen personen financieel benadeeld. De politie zoekt personen die eveneens menen te zijn opgelicht door JJ zich te melden bij bureau Herman Goeding, voorheen bureau Nieuwe Haven, om aangifte te doen. Na overleg met het Openbaar Ministerie is de jeugdige verdachte hangende het onderzoek in verzekering gesteld en ingesloten. De opa Doelie. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

brand verwoest opslagruimte op CLO-terrein. Het Korps Brandweer Suriname kreeg donderdagochtend melding van een brand op het terrein van de Centrale van Landsdienaren en Organisaties, CLO, aan de Gemene Landsweg. Bij aankomst troffen de brandweerlieden een stenen opslagruimte van 5 bij 3 meter aan die gebruikt wordt door het Staatsziekenfonds, SZF. Het vuur vernietigde onder meer een doos met documenten en richtte behoorlijk schade aan het dak aan. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken.

uitbetaling verkiezingswerkers uiterlijk in december. Oh my god, pas in december. Die mensen vanaf 25 mei hun bijdrage geleverd. Minister Marinus B. Binnenlandse Zaken heeft tijdens de begrotingsbehandeling bevestigd dat mensen die tijdens de verkiezingen werkzaamheden hebben verricht nog niet allemaal zijn uitbetaald. Alleen het personeel dat belast was met het verhouden van de stembiljetten is volledig betaald. B. zegt zijn uiterste best te doen om te zorgen dat uiterlijk in december iedereen zijn geld ontvangt. De eerste betalingen voor colportage en stembureau medewerkers zijn inmiddels aan de districtscommissarissen overgemaakt. De bewindsman lichtte in de Nationale Assemblée toe dat het ministerie van Financiën en Planning nog niet alle middelen heeft vrijgegeven. Er is frequent overleg met dat ministerie. B vindt dat iedereen die heeft gewerkt zo snel mogelijk moet worden uitbetaald. Diverse assembleeleden stelden hierover vragen. Mensen rekenen op hun geld. Ze hebben ervoor gewerkt, stelde de minister. Volgens B waren de verkiezingen van mei 2025 goedkoper dan 5 jaar geleden. Door onder meer het gebruik van een digitaal platform en het gebruik van andere materialen zijn belangrijke besparingen gerealiseerd. De organisatiekosten bedroegen 670 miljoen SD, circa 12 miljoen US dollar minder dan bij de vorige verkiezingen. Tot nu toe heeft Financiën 600 miljoen SD overgemaakt. Het resterende bedrag is volgens B voldoende om alle personeel en alle leveranciers te betalen. De betalingen vinden gefaseerd plaats afhankelijk van de beschikbaarstelling van middelen door Financiën. Tot zover een bericht uit Stanis, maar ik vind het schandalig. Je hebt een bedrag, je weet, er komen verkiezingen. Dan zet je een bedrag op begroot, laten we zeggen 10 SRD. Even eenvoudig genomen. Je hebt begroot, er zijn 5 mensen die gaan meewerken aan de verkiezingsorganisatie. Die moeten 2 SRD per persoon krijgen. Dat zet je toch op de begroting? Dat plaats je toch op de begroting? Moet je me niet komen zeggen, het geld is niet beschikbaar. Er heeft al een gedeelte van die 10 SRD, is al 5 SRD uitbetaald. De rest van de 5 SRD moet nog beschikbaar worden gesteld. Het is gewoon weg BS. Ja, B, dit is gewoon weg BS. Het geld had klaar moeten staan. Het is begroot. Het had klaar moeten staan. De mensen hadden uitbetaald moeten worden. Ik kon me nu niet vertellen dat je hoopt dat uiterlijk eind december de resterende 5 mensen hun geld krijgen. Iedereen had zijn geld binnen een maand moeten krijgen, want het is begroot, het is op begroting apart gezet. Wat de hel is dit? Suriname is echt een bananenrepubliek. En dan worden we boos wanneer een buitenstaander zegt, Suriname is een failed state. Dit bewijs, een eenvoudig bewijs. Suriname is een failed state. Je hebt een begroting gemaakt van de verkiezingen. Het kost 10 SRD om 10 mensen te laten meewerken. Die mensen moeten direct na de verkiezingen, 25 mei op de verkiezingen plaatsvonden. 31 mei moeten mensen uitbetaald worden en daarmee uitbeen. Wat de hel kwam je me vertellen? Ja, geld is niet beschikbaar. Geld moest beschikbaar zijn. Het is door het vorige kabinet beschikbaar gesteld. Maar ja, jullie gaan het voor andere prioriteiten gebruiken. Dat is het B. Shame on you, B. Tot zover, maar ik sta nu voorzien van mijn commentaar.

investeringsgolf positioneert Suriname als oliehotspot. Suriname ontwikkelt zich razendsnel tot een van de belangrijkste offshore olie- en gasbestemmingen in Amerika en staat nu op de derde plaats in de ranglijst van verwachte investeringen in offshore exploratie en productie E&P tegen 2030. Alleen Brazilië en Guyana trekken meer kapitaal, zo blijkt uit cijfers van de Energy Industries Council EIC. Volgens EIC-analyst Marianne Messere zal de totale offshore E&P-investeringen in Amerika in de komende 5 jaar uitkomen op circa 162 miljard Amerikaanse dollars. Suriname komt nu al op de derde plaats als nieuwe hotspot voor diepwaterexploratie en productie, zei Messere tijdens het webinar Offshore Opportunities in Suriname. De rangschikking is gebaseerd op projecten met reeds bevestigde olievondsten, wat betekent dat de kapitaaluitgaven in de toekomst nog verder kunnen stijgen. Het vlaggenschipproject, het Gran Morgu-project in blok 58 van Total Energies, vertegenwoordigt een investering van 10,5 miljard en moet in 2028 operationeel zijn. Eind 2024 namen Total Energies en APA APA de definitieve investeringsbeslissing en gunden grote contracten aan onder meer SBM Offshore, Technip Energies en Saipem. Ondertussen droegen ExxonMobil zijn belang in blok 52 over aan Petronas dat nu voortgaat met exploratieboringen. De exploratieactiviteiten nemen toe met meerdere boringen gepland tot 2026. Petronas leidt de Sloanea 1 put in blok 52. Shell is gestart met de 4 putten campagne in blok 5 en Chevron bereidt zijn eerste ondiepwaterboring voor gepland voor 2027. Nieuwe ontdekkingen in ondiepwater kunnen de kosten verlagen en projecten versnellen. Toch kampt Suriname met uitdagingen op het gebied van bestuur en regelgeving. Er is nog geen formele wet of beleid voor lokale inbreng en publieke uitgaven liggen onder vuur, wat tot protesten heeft geleid. Desondanks prijst EIC de sterke productieaandelencontracten, gunstige geologische omstandigheden, lage kostprijs per vat, lage CO2-uitstoot en de stabiele ondergrond. Dit kan een enorme gamechanger worden voor Surinames economie. Aldus Messere het land omschrijft als een vroege frontiermarkt met potentieel voor transportatie.

Aaron zegt, prijsdruk verlichten, handel digitaliseren en KMO's financieren. Minister Andrew Bazaron van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, EZ, positioneert drie pijlers voor 2025. Het drukken van de kosten van levensonderhoud via prijsbeleid en handhaving. Het versnellen van handel en vergunningverlening via digitalisering. En het financieren, trainen en internationaliseren van KMO's. Daarachter schuilt een nuchtere realiteit. EZ draagt schulden van 47,5 miljoen, kampt met krappe ruimte op goederen en diensten en werkt vanuit huisvesting die niet meer voldoet. Voor 2024 bedraagt de begroting circa 462,75 miljoen SD, waarvan per 31 december 68% en dat is 315,2 miljoen SD gerealiseerd. De programmarealisatie lag op 62,3%, dat is 215,92 miljoen SD. Niet alle goedgekeurde autorisaties leiden tot bestelbonden en de postgebouwen bleef onbenut wat de totale realisatie drukte. In 2025 begroting 333,96 miljoen SD lag de realisatie tot en met 30 juni op 38%, dat is 125,25 miljoen SD. Minister Bazaron deelde mee dat er openstaande verplichtingen zijn van 47.495.776 SD. Net achterstaande EBS, SWM, Telesuur 5,12 miljoen SD. Huurachterstanden 8,23 miljoen SD aan B. Chotelal. 2,77 miljoen SD aan Havenbeheer NV en gerechtelijke vonnissen 26,88 miljoen SD. De resterende begrotingsruimte voor code 612 was in de nota van wijziging uitgeput. Een verruiming van 11,75 miljoen SD is aangevraagd voor deelbetalingen, nuts, jubilarissen, vonnissen, huren. Het hoofdkantoor van het nieuwe havencomplex en het pand aan de Saramakka-doorsteek voldoen niet deplorabele staat. Voor aanschaf, bouw en renovatie, nieuw hoofdkantoor is 36,375 miljoen SD begroot. EZ publiceert twee wekelijks maximumprijzen voor 20 basisgoederen, vrijgesteld van invoerrechten, statistiekrecht, consentrecht en BTW en zet het basisgoedenproject in 2025 voort. De economische controledienst ECD voerde in 2025 474 winkelcontroles uit. Paramaribo, Wanica, Komowijnen, Para, Saramakka naast 2024 brede acties bij importeurs en winkeliers. De resultaten zijn 40 winkels gesloten in 2024 en plusminus 8 miljoen SD aan boetes, verkoopopbrengsten van in beslag genomen goederen 2024, 658.700 SD aan boetes, januari tot juli 2025. Met ECD Alert wil het ministerie transparanter rapporteren over controles. De ECD-capaciteit groeit. 21 actieve medewerkers, 50 personen in BAVB-training, 6 maanden en 20 nieuwe aanstellingen gepland. Tussen 1 januari en 31 december 2024 werden 1018 bedrijfsvergunningen ingediend. 550 gestrekt, 468 in behandeling. EZ signaleert coördinatieknelpunten tussen adviesinstanties die vertraging veroorzaken. De dienst waarborgen eikwezen, keurde en herkeurde 1585 meetmiddelen, wiegwerktuigen, verrichtte 456 volumemetingen en eikte 2040 sieraden. Inkomsten 2024 is 238.324,67 SRD. Afzonderlijk gemeld 872.985 SRD in 2024 en 477.455 SRD in 2025 uit dienstverlening. Het KMO-fonds is herstaat, beheerd door Trustbank Amena. Er worden leningen tot 1 miljoen SD verstrekt met een looptijd van maximaal 10 jaar, die een rente van 5%. De eigen inbreng is 25%. 3 miljoen SD is geallokeerd. Er was voor dit jaar 20.808 miljoen SD opgebracht, maar bij nota van wijziging is het bedrag gehalveerd. De KMO-unit begeleidt aanvragers, 350 ondernemers kregen een training. Minister Bazaron stond ook stil bij het gebruik van Artificial Intelligence, AI, die wereldwijd een transformerende impact op de samenleving en de economie heeft. Het is een technologie met de kracht van industrieën te vernieuwen, processen efficiënter te maken, economische groei te stimuleren en complexe vraagstukken op te lossen. AI staat
staat centraal in het gesprek over de toekomst van technologie en maatschappij, omdat het niet alleen innovatie aanjaagt, maar ook nieuwe markten creëert, banen transformeert en de productiviteit vergroot, benadrukt de Winsman. Voor een land als Suriname biedt AI een bijzondere kans, de mogelijkheid om te staan op de schouders van reuzen, door gebruik te maken van internationale kennis, best practices en technologische ontwikkelingen, hoeft niet elk wiel opnieuw te worden uitgevonden. Op die manier kan sneller worden aangesloten bij de wereldwijde vooruitgang en kan de eigen ontwikkeling in een stroomversnelling komen. Het directoraat Technologische Innovatie heeft daarom diverse initiatieven ontplooid om de mogelijkheden van AI te exploreren en te benutten. Binnenkort wordt het Readiness Assessment for AI gelanceerd, een programma dat volledig door UNESCO wordt gefinancierd in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, andere overheidsinstanties en private stakeholders, wordt hiermee de nationale AI readiness in kaart gebracht en een routekaart voor de toekomst ontwikkeld. Deze stappen openen voor Suriname de weg naar een toekomst waarin AI niet alleen een technologische innovatie is, maar ook een krachtig instrument voor economische groei, sociale vooruitgang en duurzame ontwikkeling. Tot zover een bericht uit Star News.

staatsschuld per 1 mei 139 miljard SLB. De wettelijke staatsschuld stond eind mei 2025 op 139 miljard SLB. Dat is ongeveer 3,7 miljard US dollars. Dit komt neer op een stijging van 34% ten opzichte van de stand per eind juni 2024, toen de schuld nog 103,7 miljard SLB bedroeg. De belangrijkste oorzaken van de stijging zijn nieuwe opnames, waarvan 8,4 miljard SLB om de centrale bank te herkapitaliseren, en de zwakkere SLB ten opzichte van de dollar. Er zijn geen achterstanden meer bij buitenlandse schuldeisers. De resterende achterstanden zitten alleen in het binnenland. Tijdens de begrotingsbehandeling ging minister Aline Weinerman van Financiën en Planning in op de buitenlandse schuld. Ze heeft de Nationale Assemblee ook het halfjaarlijkse evaluatie schuldenplan 2025 doen toekomen van het Bureau voor de Staatsschuld. Tussen juni 2024 en mei 2025 verloor de SLB ruim 20% van haar waarde ten opzichte van de US dollars. Omdat ongeveer 83% van de schuld in buitenlandse valuta is, waarvan 62% in US dollars, tikt dat in SLB bedragen hard aan. Met andere woorden, dezelfde dollarlening telt in SLB ineens zwaarder. Door de gevorderde herstructurering van schulden staan er geen buitenlandse achterstanden meer open. Bij eind mei waren de binnenlandse achterstanden 14,4 miljoen USD. Het gaat voornamelijk om de uitbetalingen of openstaande posten. De overheid blijft doorwerken aan herstructureren en aan de middellange termijn strategie die meekomt met de volgende begroting. Staatsschuldenplan 2026, inclusief leenplan 2026. De begrotingsbehandeling werd gisteren om 12 uur, wordt vandaag om 12 uur Surinaams tijd hervat. Dan zal de regering in tweede ronde aan het woord komen. Tot zover een bericht uit Star News.

volgt een column van de hand van de journalist Wilfred Lewin onder de titel Eén pot nat politiek. In het hoogste college van staat, ons parlement, DNA, is politieke geheugen korter dan de houdbaarheid van een pakje boter in de zon. Coalitie en oppositie wisselen wel van stoel, maar zelden van gedrag. Het is een toneelstuk met een vast script waarin beschuldigingen en hypocrisie de hoofdtekst vormen. Vandaag verdedigt de coalitie met vuur een standpunt dat fel wordt bestreden door de oppositie, maar zodra de machtsbalans omslaat, wordt het tegenovergestelde standpunt met dezelfde heilige overtuiging gebracht. Neem begrotingsdiscussie die in een snel treinvaart wordt afgewerkt. Moet het tekort worden gefinancierd met leningen of niet? Het antwoord hangt niet af van economische logica, maar van waar je zit in de zaal. Evenzeer geldt dat voor het verlenen van quorum. Volksvertegenwoordigers die hun stoel leeg laten om de tegenpartij te gijzelen, noemen dat politieke strategie. Terwijl ze zelf quorum nodig hebben, wordt het ineens grondwettelijke plicht. Tegen een royale vergoeding van 130.000 SRD, netto bij kans een ton, worden de felbegeerde zetels leeggelaten om de partijstrategie. Hetzelfde speltje geldt voor de klaagzang over afwezige ministers of een onzichtbare president. In de oppositie is dat een schande. In de coalitie heet het ineens druk agenda of intern overleg. De vraag of de parlementariërs, volksvertegenwoordigers of partijvertegenwoordigers zijn, is al lang beantwoord. Een lid dat waagt tegen de partijlijn in te stemmen, mag rekenen op politieke waterboarding. Druk, isolatie en uitzonderlijke royement. Zelfs als die keuze voortkomt uit oprechte dienstbaarheid aan het land, bijvoorbeeld trouw, aanwezig zijn en niet meedoen aan het quorumspeltje, wordt dat beloond met een schop onder de politieke kont. En ondertussen buitelen de schandalen vrolijk over elkaar heen. Dure dienstauto's die voor een appel en een ei worden overgenomen, leiden tot theatrale verontwaardiging, totdat het eigen kamp ermee pronkt. Dan is het ineens efficiënt hergebruik van staatsmiddelen. De hypocrisie is niet alleen beschamend, het is bijna kunstzinnig. Ook het financiële sporen van vernieling bij machtswissels is inmiddels een nationaal ritueel. In 2020 liet de NDP-regering onder de tot 20 jaar veroordeelde en inmiddels op de vlucht overleden moordenaar bouwt ze een ravage achter. In 2025 de regeringsstand ook het niet anders, mogelijk zelfs erger. Onbetaalde rekeningen, op het laatste moment toegekende contracten, sluipende financiële verplichtingen. Het lijkt minder op beleid en meer op een afscheidsfeestje waar je de rekening bij de buren legt. De rolwisseling tussen coalitie en oppositie is soms zo snel dat je bijna een nekkraag nodig hebt om mee te volgen. Partijen die tot een maand geleden nog deel uitmaakten van de regering, doen nu alsof ze uit de hemel zijn weggevallen en pas net hebben ontdekt dat er problemen bestaan. De ware aard van onze eenpotnat politiek laat zich het best zien in de manier waarop corruptieve handelingen dwars door oppositie en coalitie heen lopen. De ene partij schreeuwt moord en brand over de corruptie van de ander, terwijl zij zelf aan de beurt is. Dan heet het een noodzakelijke uitgave of een strategische beslissing. En zo wordt het parlement niet de plek waar wetten worden verbeterd, maar de arena van een eindeloze modderwedstrijd. Het verschil tussen coalitie en oppositie is niet groter dan de kleur van de vlag op het podium. Ondertussen zakt de geloofwaardigheid van de politiek sneller weg dan asfalt in de regentijd. De rekening van dit alles belandt stevast bij dezelfde mensen, de burgers. Zij mogen toekijken hoe hun vertegenwoordigers elkaar gijzelen, bedriegen en beconcurreren in wie het meeste schade kan aanrichten, terwijl echte problemen blijven liggen. Want wie alleen het politieke spel wil winnen, verliest uiteindelijk de geloofwaardigheid. Tot zover een column aan de hand van Wilfred Lewin in Star News. Hij heeft groot gelijk. Ik vind het jammer dat ik het moet zeggen, maar hij heeft groot gelijk. Het is een en al een spel. Want, neem maar de nieuwe wet die de vorige DNA kort voor het aftreden van de regering van Tokki heeft gemaakt. Met betrekking tot de salarissen, de vergoedingen van de president, de vicepresident, parlementsvoorzitter, DNA-leden. Het waren zoveel SRD's. Duizenden SRD's verhoging kreeg iedereen. Vergoeding kreeg iedereen. Niemand heeft het tegengehouden. Het arme volk, die moet steeds de buikriem aanhalen. Ik zou zeggen, stel een moratorium in. Wacht met de verhogingen. Laat de verhogingen terugdraaien. Laat een onderzoek doen wat het minimum is waaraan moet voldaan worden
om de bevolking te helpen en gaat dan over het maken van wetten om de parlementariërs, de presidenten, de ministers te vergoeden. Want zij hebben de ABN Bradi. En het volk verpauvert, het volk blijft maar in armoede leven. En dan komen ze zeggen, ja, een nieuwe wet maken is niet zo makkelijk. Waarom was het wel makkelijk om een nieuwe wet te maken om jullie salarissen, jullie kosten, jullie vergoedingen te verhogen? En de regering van Toki zei toen, toen de belastingen, de opslagkosten op de goudhandel werd verhoogd van 5% tot 7%, een wet door DNA aangenomen, weigerde Santoki het uitvoer. Ik vind het jammer dat ik als Romeo Hoos, die de regering Santoki warm hart toedroeg, dit moet zeggen. Maar Santoki weigerde die verhogingen uit te voeren onder het mom van belastingen is not in place om ze uit te voeren. Maar belasting is wel in place om de nieuwe verhogingen, de nieuwe vergoedingen, de nieuwe salarissen van president, vicepresident, assembleevoorzitter, ministers en assembleeleden te berekenen en te verrekenen en uit te laten betalen. Shame on you, Suriname. Suriname is echt een failed state. Dat heeft het Nederlandse minister toen de tijd gezegd en hij werd kwalijk genomen ook door ons. Maar nu blijkt dat hij gelijk heeft. Suriname is een failed state. Tot zover om richting het staan nieuws voorzien van mijn commentaar.

Duitse gemeenschap hoopt op excuses van de koning. Koninklijk huis is al aan de ladekant. De koning was al vaker te gast bij Indië-herdenking op 15 augustus, maar spreekt er vrijdagavond, dus vanavond voor het eerst. Biedt hij Indische Nederlanders excuses aan, zoals hij dat enkele jaren geleden ook aan en in Indonesië deed. In 2020 bood de koning aan Indonesië excuses aan voor het buitensporige geweld van Nederlandse militairen tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog 1945-1949. Aan de Indische gemeenschap die toen vanwege de oorlog en onafhankelijk van Indonesië naar Nederland vluchtte, zijn die excuses nooit zo uitgesproken. Toenmalig premier Mark Rutte schreef in 2022 wel in een brief dat de opvang van Indiërs in Nederland minder kil had gekund en dat het niet goed is omgegaan met dienstweigeraars. Weigeren was geen optie. Een mooie actie vindt het echtpaar Edward 85 en Inka 82 jaar Friedman. Maar het is niet voldoende. De ouders van Edward en Inka zaten in jappenkampen in Burma en Fukuoka. Ja. Toen de oorlog in 1945 eindigde, probeerde Nederland de kolonie zo snel mogelijk weer onder controle te krijgen. Dat gebeurde met veel dodelijk geweld. Maar Nederlandse militairen hadden geen keuze. Ze moesten meedoen, vertelt Edward. Zijn vader kreeg na de oorlog nog 3 weken om te herstellen. Daarna zeiden ze, u moet weer meedoen. Als u niet tekent, nemen we u gevangen. Hij heeft toen 10 jaar vastgezeten. Weigeren was geen optie. De schuld ligt volgens Edward en Inka bij de Nederlandse regering, niet bij de militairen. En daar mogen best excuses voor komen, vinden ze. Nu wordt de schuld bij de verkeerde mensen gelegd. Peggy Stein van Indisch Platform 2.0 verwacht geen excuses, maar hoopt er wel op. Door eerst in Indonesië excuses aan te bieden, sla je je eigen mensen over. Begin bij de mensen thuis en dan pas daar, zegt ze. Een klap in het gezicht, dat waren de excuses volgens Stein voor veel Indische Nederlanders. Er is de gemeenschap een schuldcomplex aangepraat. Stein houdt hoop dat de koning vanavond toch excuses aanbiedt aan de Indische en Molukse gemeenschap in Nederland. Het is zijn laatste kans. Het koninklijk huis is 80 jaar na de bevrijding immers al aan de late kant. En de eerste generatie is er bij het volgende jubileum waarschijnlijk niet meer, zegt Stein. Ja, dat zegt Stein. Het gaat verder. Als er diepe excuses zijn voor alles wat er is gebeurd, dan gaat de absolute indruk maken. Hij moet de koning dan eigenlijk wel bij zeggen dat het wat laat is en dat het uit naam van zijn ouders en grootouders is, zegt Stein. Je herstelt er niet alles mee, maar je benoemt het wel. Je kan er een stukje pijn mee wegnemen. Nooit hebben Edward en Inka Friedman de jaarlijkse herdenking gemist. Maar dit jaar leek het bijna te gebeuren. Edward kreeg een zware longontsteking. Het was kantje boord, zegt Inka. Toch zijn ze vrijdagavond dus vanavond bij. Bijna moesten ze betalen. Donateurs mogen de herdenking gratis bijwonen. Voor anderen kost het €3. Maar het vak voor donateurs was vol. Betalen vertikt Edward. Hij doneert immers al jaren trouw. Op het laatste moment werd er toch een plekje voor hem vrijgemaakt. Bij de pakken neerzitten doet het vrolijke echtpaar zeker niet. Ook zonder koninklijke excuses. We vinden het al heel bijzonder dat de koning met ons komt herdenken. En we zijn geen miljonairs, maar we zijn wel heel rijk, lunt Inka. We hebben 2 prachtige, slimme kinderen. Stein benadrukt dat de aanwezigheid van de koning vrijdagavond, dus vanavond, veel betekent. Vooral voor de oudere Indische Nederlanders. Maar harde dingen rechtzetten die rechtgezet moeten worden. Het is pijnlijk, maar het is wel onze geschiedenis. Tot zover een bericht.

En nu ga ik naar mijn laatste bericht. Dat zijn de valutakoersen voor vandaag. Vrijdag kijken als ze al binnen zijn. Dus even zoeken. Als ze al binnen zijn. De valutakoersen vandaag vrijdag. Kijk de valutakoersen.

vind ook wel net. Nee, een beetje gek. Anders dan zo kort. Gek, totaal binnen zijn. Van die Dapoer zijn centrale. Bank. Centrale bank. Suriname. Zoeken, hopen dat ze er komen. Ja, ze zijn binnen. Valutakoersen, hoge gemiddelde koers van vandaag, vrijdag 15 augustus. Als je een US dollar inruilt bij de Centrale Bank van Suriname, krijg je er 37,210 SAD voor terug. Dus de Jarwan dollar, van US dollar, kona Centrale Mama Wijnje Voesernang, krijg je er 37,210 SAD terug. Als je een US dollar wil kopen, moet je 37,910 SAD neertellen. 37,910 aankopen. Als je een euro verkoopt, dus de Jarwan euro kona Mama Wijnje Voesernang, krijg je er 43,610 SAD voor terug. Als je een euro wil aankopen, moet je 44,310 SAD voor terugbetalen. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen, moet je 3791 SAD neertellen. 100 euro's kopen, moet je 4431 SAD neertellen. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, vrijdag 15 augustus. Een behoorlijk warme, hete dag. Maar ja, we klagen wanneer het warm is, we klagen wanneer het koud is. Dus geen geklaag. We hebben anyhow een hittegolf nu, 3 dagen, boven de 25 graden. Mijn technische assistent vandaag was de man met de Golden Music. Hij heeft getoond voor dit programma met Baitagana, Semi. Ja, met Baitagana heeft hij het getoond. Mooie Baitagana, Semi-klassiek. Dankjewel, technicus. DJ Karan, the man with golden music. Ik zou zeggen, een fijn weekend. Brasa satra, bos zonde, we meet moende, dag.

0: एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07 3652 47। मेरी इन्फो radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocaat en kantoor aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Tijdens de Leiden-marathon is dit weekend een meisje van 15 overleden tijdens de halve marathon. Na het incident heeft de organisatie de overige wedstrijden direct stilgelegd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend. Vorig jaar raakte op hetzelfde evenement ook een loper onwel. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen moet vandaag voor de rechter verschijnen. Tijdens de zitting maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend. De man wordt ervan verdacht het slachtoffer in juni vorig jaar van zeer korte afstand te hebben doodgeschoten. Donald Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. En gisteravond liep het opnieuw uit de hand in Apeldoorn. Voor de derde dag op rij werd gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. De gemeente had toestemming gegeven om tot 8 uur te demonstreren, maar na die tijd moest de ME het terrein opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als de voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Dit is Vahon Hindustani Radio.

0: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het VAHON Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: Tijdens de Leiden-marathon is dit weekend een meisje van 15 overleden tijdens de halve marathon. Na het incident heeft de organisatie de overige wedstrijden direct stilgelegd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend. Vorig jaar raakte op hetzelfde evenement ook een loper onwel. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen moet vandaag voor de rechter verschijnen. Tijdens de zitting maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend. De man wordt ervan verdacht het slachtoffer in juni vorig jaar van zeer korte afstand te hebben doodgeschoten. Donald Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. En gisteravond liep het opnieuw uit de hand in Apeldoorn. Voor de derde dag op rij werd gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. De gemeente had toestemming gegeven om tot 8 uur te demonstreren, maar na die tijd moest de ME het terrein opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als de voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien.
1: En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

कर हूं मैं, क्या बात है, हार्ड स्टाइल रोमांटिक सॉन्ग थ्रू लव।

0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735322747। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Bij een pand in Den Bosch is een explosief afgegaan. In het gebouw is de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers gepland en hiertegen wordt al lang fel geprotesteerd. Zo werd afgelopen woensdag nog de snelweg A59 geblokkeerd door tegenstanders. Volgens de politie is er alleen glasschade. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. Tijdens de Leiden-marathon is dit weekend een meisje van 15 overleden. Dat gebeurde tijdens de halve marathon. Na het incident heeft de organisatie de overige wedstrijden direct stilgelegd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend, dat wordt onderzocht. En vorig jaar raakte op hetzelfde evenement ook een loper onwel. En bij een steekpartij in een woning in Boksmeer is gisteravond een man gewond geraakt aan zijn hoofd. De daders zijn nog niet gepakt. Volgens de politie zijn er 3 betrokkenen in een auto weggereden. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor het incident was. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht. Strafrecht.
0: Advocatenkantoor Anand Ram Soet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor Anand Ram Soet.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
4: Digitale radio, wagonfm.nl.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De bouw van nieuwe windmolens in Nederland ligt bijna helemaal stil. Omdat oude regels niet meer gelden, weten bouwers niet waar ze aan toe zijn. Daarnaast worden veel plannen tegengehouden door buurtbewoners en zit het stroomnet op veel plekken simpelweg vol. Ondertussen worden oude windmolens zelfs weggehaald. Werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt arbeidsdienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Bij een pand in Den Bosch is een explosief afgegaan. In het gebouw is de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers gepland, een initiatief waar al langer veel protest tegen is. Zo werd afgelopen woensdag nog de snelweg A59 geblokkeerd door tegenstanders. Door de explosie zijn meerdere ruiten vernield, meldt de politie. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. Het weer tenslotte, de nieuwe week begint koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan met regelmatig buien.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
7: तो हमारे दोस्तों एकदम एकदम एकदम हम चलते हैं अपने कुछ लोकल जोन के बारे लोकल जोन की ओर हम चलते हैं तो लोकल जोन क्या क्या है आओ सुना जाए कोई मेरी प्राणों में

नदी कब्र हो मस्जिदी के करीब, बाद मरने की भी

जब मौसम कहे तकबीर बसत इस दुनिया मेरी तुरबत हो मेरी

0: Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: De olieprijzen schieten weer omhoog nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Een vat Brentolie is ruim 3% duurder geworden en kost nu ongeveer $105. Waarom de president het voorstel afwees is nog niet bekend. Hij gaf verder geen details over de reactie van Iran. Bezetters van campers zetten massaal hun busje te koop nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet op. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Het weer nog. Er trekt vanmiddag een smalle strook met regen van het noorden naar het zuiden over het land. Voor en na de regen laat de zon zich af en toe zien, al kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. Bij een graad of 12 wordt het voor deze tijd van het jaar een ronduit koude dag.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Hari kaam ke liye, har advertensi ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536522447 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Oh, je geet, hey. Oh, je, hey. Een film song ka naam hai Prem Ki Naya. Aur film ka naam hai अजब प्रेम की गजब कहानी. अजब प्रेम की गजब कहानी के ये गीत है, आओ मिलकर सुना जाए.

हो फुल रेमिक सॉन्ग आज हम लोग को आपको हम सुनाएंगे एक और हो जाए।

0: आज हम आप लोग को रीमेक सॉन्ग सुनाते हैं हमारे यारो, और रीमेक सॉन्ग में बहुत ही मजा है हमारे सुनने वाले।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: अदवकात कंतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: De olieprijzen schieten weer omhoog nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Een vat Brentolie is ruim 3% duurder geworden en kost nu ongeveer $105. Waarom de president het voorstel afwees is nog niet bekend. Hij gaf verder geen details over de reactie van Iran. Bezetters van campers zetten massaal hun busje te koop nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet op. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Het weer nog. Er trekt vanmiddag een smalle strook met regen van het noorden naar het zuiden over het land. Voor en na de regen laat de zon zich af en toe zien, al kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. Met een graad of 12 wordt het voor deze tijd van het jaar een ronduit koude dag.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
7: देखा जाए आशा भोसले और इसमें आशा भोसले का सॉन्ग, आशा परेख और धर्मेंद्रा ने इसमें काम किया है, और इसका जो लायरिक्स है शंकर जयकिशन है, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गाना है। चलो हम सब मिलके सुनते हैं हमारे सुनने वालों, एफर ग्रीन लव फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप सब चुन हैं।

0: De beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: De olieprijzen schieten weer omhoog nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Een vat Brentolie is ruim 3% duurder geworden en kost nu ongeveer $105. Waarom de president het voorstel afwees is nog niet bekend. Hij gaf verder geen details over de reactie van Iran. Bezetters van campers zetten massaal hun busje te koop nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet op. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Het weer nog. Er trekt vanmiddag een smalle strook met regen van het noorden naar het zuiden over het land. Voor en na de regen laat de zon zich af en toe zien, al kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. Bij een graad of 12 wordt het voor deze tijd van het jaar een ronduit koude dag.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host. Samaj ko
1: badal dalo. Om Chanti, goedemiddag op deze maandagmiddag van 11 mei 2026. Ik heb begrepen

Suriname verzuipt, Paramaribo verzuipt onder het regenwater. De straten lijken bijna op rivieren. Maar ja, wat kan je eraan doen als het volk zelf zo slordig en vies is dat ze alles op straat gooien. Gewoon in afvalwaterputten gooien ze alles, zelfs in de rivier. En in water gooien ze ijskoelkasten, verouderde koelkasten, verouderde fornuizen. Alles wordt gewoon gedumpt. Met het gevolg dat ja, de regering kan doen wat ze wil. Maar als je hieraan, aan het gedrag van de mensen, geen wending geeft, gaat dit blijven doorgaan. Dus regering op regering, ze hebben alles gedaan om de afwatering goed te doen. Maar ja, als je de grachten vol gooit met dumpvuil, dan krijg je dit. Het eerste bericht dat ik ook lees heeft als titel: Paramaribo verdinkt niet door regen alleen. Een ingezonden stuk van de hand van Niel Kalpoe, beëdigd landmeter. Hier volgt het bericht, het ingezonden bericht, hier volgt het. Een landmeetkundige visie op de wateroverlast in onze hoofdstad. Bij vrijwel iedere stevige regenbui lopen straten, erven en woonwijken in Paramaribo onder water. Wat vroeger incidenteel voorkwam, lijkt tegenwoordig een structureel probleem te zijn geworden. Veel mensen wijzen direct naar hevige regenval of klimaatverandering, maar als landmeter zie ik dat de oorzaak dieper ligt. De oorzaak ligt dieper. Even kijken. Even weggegaan. De oorzaak ligt dieper, ja. Paramaribo ligt in een laaggelegen kustgebied en helt geleidelijk af richting de Atlantische Oceaan. Rondom het Onafhankelijkheidsplein ligt het terrein ongeveer 3 meter boven de gemiddelde zeespiegel, terwijl grote delen in noordelijke richting slechts ongeveer 1 meter boven zeeniveau liggen. Door deze zeer geringe helling stroomt regenwater van nature langzaam af. De ondergrond van Paramaribo bestaat bovendien uit kleilagen met daartussen oost-west lopende zandritsen. Deze zandritsen vormden van nature de hogere delen van het landschap. Historisch werden daarop de belangrijkste wegen en bebouwing aangelegd, zoals de Hoge Straat, Gravenstraat en Kwattenweg. Tussen deze hogere zandruggen lagen natuurlijke laagten en geulen waar regenwater zich verzamelde en afstroomde. Juist in deze laaggelegen zones werden vroeger grachten en afwateringskanalen aangelegd, zoals de Limesgracht en de Drambrandesgracht. De koloniale inrichting van Paramaribo hield dus uit nadrukkelijk rekening met de natuurlijke waterhuishouding van het gebied. Door de jaren heen is Paramaribo echter sterk verstedelijk. Grote oppervlakten zijn verhard door asfalt, beton en bebouwing. Vooral laaggelegen gebieden zijn zonder voldoende ruimtelijke planning verkaveld. Hierdoor is het aantal daken verharden ervan en verhaarde erven en wegen enorm toegenomen. Regenwater kan daardoor veel minder infiltreren in de zandlagen van de bodem. Het hemelwater wordt tegenwoordig vrijwel direct afgevoerd naar trenzen en sloten. Daarnaast zijn de regenbuien door klimaatverandering steeds intensiever geworden. In korte tijd valt tegenwoordig veel meer hemelwater dan vroeger. Dat vraagt om een afwateringssysteem met een aanzienlijk grotere capaciteit. Maar precies daar zit een groot probleem. Paramaribo beschikt niet over voldoende hoofdkanalen om al dat water snel af te voeren richting zee of de Suriname rivier. Veel trenzen en loosingskanalen zijn bovendien slecht onderhouden, dichtgeslipt of vernauwd. Daar komt nog een belangrijk technisch aspect bij. Paramaribo ligt slechts beperkt hoger dan de rivier en de zee. De natuurlijke afwatering van de stad gebeurt grotendeels op basis van gravitatie. Water stroomt immers van hoog naar laag. Maar wanneer het waterpeil in de rivier of zee hoog staat tijdens vloed, kan het overtollige regenwater nauwelijks worden afgevoerd.
De getijgegevens van de maritieme autoriteit Suriname Mas laten zien dat hoogwaterstanden kunnen oplopen tot ongeveer 260 à 268 centimeter, terwijl laagwaterstanden dalen tot ongeveer 55 à 67 centimeter. Tijdens hoogwater wordt de natuurlijke afvoer van Paramaribo dus ernstig beperkt. Het regenwater kan pas goed wegstromen wanneer het eb wordt. Dat betekent feitelijk dat Paramaribo tijdens zware regenval afhankelijk is geworden van het getij. De oplossing ligt daarom niet alleen in het graven van meer trenzen. Suriname zal fundamenteel anders moeten omgaan met ruimtelijke ordening en waterbeheer. Regenwater zou eerst tijdelijk moeten worden opgevangen in retentiegebieden, zwampen, waterbuffers en infiltratiezones voordat het gecontroleerd wordt afgevoerd. Daarnaast moet serieus worden geïnvesteerd in grootschalige hoogtekaarten, hydrologische studies en digitale terreinmodellen. Het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening zal op basis van betrouwbare geo-informatie duurzame afwateringssystemen moeten ontwerpen en beheren. Ook zal moeten worden nagedacht over een structureel financieringsmodel, zodat voldoende middelen beschikbaar komen voor onderhoud, uitbreiding en modernisering van het afwateringssysteem van Paramaribo. Wateroverlast in Paramaribo is daarom niet langer alleen een natuurverschijnsel, het is vooral een ruimtelijk en bestuurlijk probleem geworden. Aldus een ingezonden stuk van de hand van Neil Kalpoe, Bachelor of Science, beëdigd landmeter. Tot zover

LVV biedt agrariërs snelle resultaten bij bodemonderzoek. Landbouwers kunnen met een Soil Nutrient Tester Kit veel sneller de resultaten van hun bodemonderzoek verkrijgen dan voorheen het geval was. Voorlichters van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Veeterij, LVV, kunnen hierdoor ook betere adviezen geven aan agrariërs. Alle resultaten worden vastgelegd in een landbouwrapport dat aan de betreffende landbouwer wordt verstrekt. LVV biedt deze dienstverlening kosteloos aan. Sukarina Adjosentono, senior researcher van de afdeling bodemonderzoek en agrohydrologie van het ministerie, zegt dat snelheid en gerichtere advisering de belangrijke voordelen zijn van de Soil Nutrient Tester Kit. Zij verzorgde eerder trainingen voor voorlichters uit Wanica, Saramaka en Paramaribo. Vorige week werden ook voorlichters uit Nikeri en Koroni getraind in het gebruik van de kits. Volgens William Waidu, LVV-onderdirecteur Regio West, kunnen voorlichters boeren voortaan beter begeleiden voordat ze investeren in hun aanplant. Met een nieuwe methode kunnen boeren sneller gegevens krijgen over hun bodem, zodat zij op het juiste moment de juiste bemesting kunnen toepassen. Natasha Badal, voorlichter van LVV Nikeri, benadrukt het praktische voordeel van de kit. Vroeger moesten we bodemstralen opsturen naar Paramaribo. Tegen de tijd dat de resultaten terugkwamen, hadden landbouwers soms al geoogst of was hij van plan een ander gewas te planten. Met deze kit kunnen we veel sneller resultaten doorgeven en advies geven over geschikte meststoffen, zegt Natasha Badal, voorlichter van de LVV. Ook Revilio Friesde, voorlichter en waarnemend resortleider van LVV in Koroni, noemt de nieuwe werkwijze een grote vooruitgang. Volgens hem, Revilio Friesde, moesten landbouwers vroeger soms 3 tot 6 maanden wachten op resultaten van bodemonderzoek, terwijl de gegevens nu binnen 1 dag beschikbaar kunnen zijn. De Soil Nutrient Tester Kits zijn geschonken door de World University Service of Canada, WUSC, volgens Vasha Bujarat, Climate Smart Agriculture Officier van de WUSC, zijn zowel de schenking van de kits als de trainingen gebaseerd op de behoefte van landbouwers aan snellere bodemanalyses. Zij benadrukt, Vasha Bujarat, benadrukt dat een goede bodemanalyse essentieel is voor landbouwers om inzicht te krijgen in de voedingsstoffen in hun bodem, zoals stikstof, kalium en fosfor. Op basis daarvan kunnen boeren beter bepalen welke gewassen geschikt zijn en welke bemesting in elke fase van de teelt nodig is. Tot zover een bericht.

man gewond bij vermoedelijke drive-by shooting aan Verlengde Hoge Straat. Bij een schietincident aan de Verlengde Hoge Straat is gisteravond een man gewond geraakt. Volgens voorlopige informatie werd het slachtoffer aangevallen door twee gemaskerde en gewapende mannen. De daders zouden vanuit de voertuig schoten hebben gelost, waarna zij in een onbekende richting zijn weggereden. Het slachtoffer liep een schotverwonding op aan het linker onderbeen. Na de eerste hulpverlening werd hij afgevoerd voor medische behandeling. Over zijn toestand is vooralsnog geen nadere informatie bekendgemaakt. De politie vermoedt dat het gaat om drive-by shooting en heeft de omgeving afgezet voor sporenonderzoek. De chauffeurs zijn belast met het verdere onderzoek naar de identiteit van de schutters en het motief achter de aanval. Tot zover een bericht uit Star News.

geen zicht op oplossing voor ontwatering. Het gevolg is dat landbouwers dreigen alles te verliezen. Behalve de enorme wateroverlast in Paramaribo zijn vooral landbouwers en boeren in Wanica en Saramaca die niet hoeven te rekenen op een snelle oplossing voor de ontwatering. Opeenvolgende regeringen hebben verkeerde beslissingen genomen over de aanpak van het probleem. Het Saramaca-kanaal verbindt de Suriname met de Saramaca-rivier. Het kanaal moet zorgen voor de ontwatering van delen van Paramaribo, Wanica en Saramaca. Erven, wegen en uitgestrekte landbouwpercelen staan onder water, terwijl het waterpeil nauwelijks zakt. Vooral landbouwers in onder meer het Leidingengebied, Wanica en Saramaca, vrezen enorme verliezen nu complete aanplantingen dreigen te verrotten. De leidingen die voor de afvoer van overtollig water moeten zorgen zijn lang niet opgehaald en zijn ook beperkt in bergingscapaciteit. Wat de situatie volgens deskundigen extra ernstig maakt, is dat de afwatering via het Saramaca-kanaal grotendeels verstopt, vastloopt. De sluis bij Uitkijk Creola kan nauwelijks of helemaal niet worden geopend, omdat de waterstand in de Saramaca-rivier ook bij eb te hoog blijft. Daardoor ontbreekt het noodzakelijke verval tussen het kanaal en de rivier, waardoor het overtollige water niet weg kan stromen. Volgens Armand Amadali, gepensioneerd hoofd van de waterloopkundige dienst van openbare werken, is het probleem technisch verklaarbaar, maar tegelijk structureel onderschat. Hij, Armand Amadali, legt in gesprek met Star News uit dat het 25 kilometer lange Saramaca-kanaal een enorm afwateringsgebied bedient. Wanneer de rivierstanden hoog blijven door zware regenval vanuit het binnenland, kan het water in het kanaal niet via natuurlijke afvoer worden geloosd. De sluis kan alleen goed functioneren als het water in de rivier lager staat dan in het kanaal. Maar nu zijn de waterstanden vrijwel gelijk, dan krijg je het water niet weg, zegt Amadali. Star News oriënteerde zich in het Leidingengebied tot Uitkijk en Creola. Op Uitkijk klonk geronk van een pompgemaal, maar dit is geen pompgemaal die het hele gebied en alle leidingen ontwatert, maar alleen een deel van Uitkijkpolder, zegt de daar aangetroffen sluiswachter. Hij, de sluiswachter, legt uit dat de sluis die het werk moet doen bij eb waterstand al 2 weken niet is geopend, omdat de waterstand in de Saramaca-rivier ook bij eb niet lager is dan het water in het kanaal. Voor landbouwers is de situatie inmiddels rampzalig geworden. Verschillende landbouwarealen staan volledig onder water. Vooral laaggelegen landbouwgebieden zijn zwaar getroffen. Boeren vrezen dat hun gewassen binnen 24 uur verloren kunnen gaan als het water niet snel wegtrekt. Veel landbouwers wijzen erop dat ze al jaren waarschuwen voor de slechte staat van drenzen, verstoppingen door wiet en afval en het gebrek aan effectieve afwatering. Volgens hen zijn de bestaande voorzieningen onvoldoende om extreme regenval op te vangen. Regering op regering heeft landbouwers aan hun lot overgelaten, klinkt het bitter. Sommigen vrezen faillissement omdat zij leningen hebben lopen voor hun aanplant. Assembleelid Mahinder Jogi van de VAP, zelf groot landbouwer in Saramaca, stelt dat bij het Wereldbankproject voor rehabilitatie van het afwateringssysteem via het Saramaca-kanaal verkeerde keuzes zijn gemaakt. Voor het project werd ongeveer $35 miljoen geleend. Volgens Jogi hadden er 2 grote pompgemalen moeten worden gebouwd. 1 bij Uitkijk aan het Saramaca-kanaal en 1 bij de Suriname-rivier. Daarmee zou overtollig water actief kunnen worden weggepompt, ongeacht eb of vloed. De sluis bij Creola is oorspronkelijk niet bedoeld als hoofdafvoer voor wateroverlast, benadrukt Jogi. Die sluis dient vooral voor scheepvaart en voor watertoevoer naar landbouwgebieden in droge tijden. Volgens Jogi is onvoldoende geluisterd naar technische adviezen die eerder zijn gegeven. Men heeft niet willen luisteren naar adviezen die zijn gegeven en een paar mensen hebben geld gemaakt met het project zonder dat het gewenste resultaat is bereikt, zegt Jogi. Ook ingenieur Rafi Patandin van ingenieursbureau Ilaco bevestigt
tegenover Star News dat het systeem zijn grenzen bereikt tijdens extreme regenval. Volgens Rafi Patandin is bij uitkijk de situatie extra moeilijk, omdat in de Saramaka-rivier de waterstanden hoog zijn in de regentijd. Patandin legt uit dat lozend via zwaartekracht slechts gedurende een beperkt aantal uren rond eb mogelijk is. Maar wanneer de rivierstand hoog blijft, kan zelfs dat nauwelijks gebeuren. Bij zulke omstandigheden is het vaak niet mogelijk om de sluisdeuren open te maken, zegt Patandin. Dan zou een groot pompgemaal nodig zijn, zoals bij Wakai en Ikeri. Volgens Patandin zou een klein pompstation nauwelijks effect hebben. Dan pomp je water weg zonder dat je het merkt, stelt hij. Om werkelijk verschil te maken, zouden installaties nodig zijn met een capaciteit van ongeveer 20 tot 30 kubieke meter water per seconde. De bijdoorsteek richting het Suriname rivier wordt momenteel gewerkt aan de rehabilitatie van 5 spuissluizen en een schutsluis. Een deel van de oude deuren functioneerde al jaren niet meer goed en moet volledig worden vervangen. Volgens Patandin maken de werkzaamheden deel uit van een langlopend traject dat in 2024 is gestart. Door aanbestedingprocedures, ontwerpwerk, productie en transport van onderdelen neemt het project veel tijd in beslag. De verwachting is dat de rehabilitatie rond augustus of september afgerond zal zijn. Op die tijd probeert men zoveel mogelijk bestaande spuimogelijkheden operationeel te houden. Eén sluis is echter volledig buiten werking geraakt. Naast de technische beperkingen speelt volgens deskundigen ook achterstallig onderhoud een grote rol. Trenzen en kanalen groeien dicht met wiet en raken verstopt door afval. Volgens Patandin worden zelfs grote hoeveelheden vuil in het Saramaka-kanaal gedumpt. Onderhoud blijft noodzakelijk, benadrukt hij. Maar ook mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en geen afval in de kanalen gooien. Deskundigen wijzen erop dat extreme regenval steeds vaker voorkomt. Het vlakke kustgebied blijft daardoor bijzonder kwetsbaar voor wateroverlast. De heftige buien komen nu in kortere tijd, zegt Patandin. En het kustgebied blijft vlak. Dus we zullen structureel iets moeten doen om dit soort hoeveelheden water sneller af te voeren. Volgens Patandin kan het probleem niet langer met tijdelijke maatregelen worden aangepakt. Zonder voldoende pompcapaciteit, goed functionerende sluizen en regelmatig onderhoud dreigt de wateroverlast steeds ernstiger te worden. Voor de landbouwsector zijn de gevolgen nu al zichtbaar. Veel boeren kunnen hun gewassen niet meer redden of verkopen. De schade loopt dagelijks verder op, terwijl het water nog steeds nauwelijks zakt. Pas in september, als de sluizen bij de Suriname rivier gerehabiliteerd zijn, zal ongeveer 60% van het water uit het Saramaka-kanaal afgevoerd kunnen worden. Het probleem is dan nog niet verholpen zonder extra pompgemalen bij onder andere uitkijk. Het gemaal daar voert slechts een beperkt deel van het water af van de uitkijkpolder. Tot zover een bericht uit Star News, waar mijn commentaar hierbij is. Men heeft steeds over regelmatig onderhoud. Er wordt niet onderhouden en al wordt er onderhouden. A volk, a pieperschrift, ik go, is stort, dotti, neem in Drenthe. Ik zei toch al aan het begin, er worden afgedankte koelkasten, afgedankte gasfornuizen, wordt vuil gestort, gewoon in Drenthe. Gewoon doet men het, men gooit jipsa, je reisa, je shiva, dit mapo ding. Koeler de ijskast die naar door de zee, het dumping in de Drenthe. Zou je gewoon niet bestaan. Awin slanti. Die zijn nog milanti, maar men moest dat waarheid. Awin slanti, go king, a people is aan doti. En die trend moet men eerst zien te veranderen. Begin te veranderen dat men leert dat men nog dump doti zomaar. Dat neemt in Drenthe. Tot zover een bericht uit Star News, voorzien van mijn commentaar.

dan het weer opnieuw nat en zwaar bewolkt. Kans op onweersbuien blijven groot in Suriname. Het land kreeg vandaag opnieuw te maken met aanhoudend wisselvallig weer. Na de zware regenval van de afgelopen dagen blijft de atmosfeer onstabiel, waardoor in verschillende gebieden opnieuw stevige regen en onweersbuien worden verwacht. In de vroege ochtend trekken vooral boven het binnenland reeds matige tot lokaal zware buien voorbij. Ook langs de kust kunnen plaatselijke lichte regenbuien voorkomen. In de loop van de ochtend blijft het overwegend bewolkt, terwijl de vochtige lucht en beperkte zoninstraling zorgen voor een benauwde atmosfeer. Vanaf vanmiddag neemt de kans op intensere neerslag verder toe. Zowel in het kustgebied als in het binnenland worden verspreid matige tot zware regenbuien verwacht, mogelijk gepaardgaande met onweer en plaatselijke windstoten. Door de reeds verzadigde bodem kan wateroverlast in lager gelegen gebieden en op slecht afwaterende wegen opnieuw toenemen. Vooral landbouwgebieden blijven kwetsbaar voor bijkomende schade als gevolg van de aanhoudende regenval. Tot zover het weersbericht. Zeer belangrijk deze dagen in Suriname, vooral waar ik al beelden heb gezien waar heel Paramaribo is ondergelopen. Tot zover dit bericht.

gisteren Moederdag. Ook in Suriname hebben we Moederdag gevierd. Ik hoop ook dat u hier in Nederland Moederdag heeft gevierd. Als u nog een moeder heeft, koester haar. Als u uw moeder al kwijt bent, gedenk haar door de mooie herinneringen die u aan haar houdt. A20 zegt, Suriname heeft de kracht van moeders nodig. De alternatief 2020 A20 heeft in haar moedersdagboodschap stilgestaan bij de belangrijke rol van moeders binnen gezinnen, gemeenschappen en de samenleving als geheel. Volgens de partij A20 gaat moederschap veel verder dan alleen het baren of zorgen van kinderen. A20 omschrijft moederschap als het dragen van verantwoordelijkheid, het bieden van bescherming, liefde en begeleiding terwijl kinderen hun eigen weg in het leven zoeken. De partij A20 benadrukt dat de kracht van moeders niet onderschat mag worden. Volgens de partij zijn het vaak moeders die blijven volhouden wanneer anderen opgeven, gezinnen bij elkaar houden en ervoor zorgen dat er zelfs in moeilijke omstandigheden toch stabiliteit en zorg aanwezig blijven. In de boodschap wordt gesteld dat moeders niet alleen kinderen vormen, maar ook bijdragen aan de ontwikkeling van buurten, gemeenschappen en uiteindelijk het land. Volgens A20 heeft Suriname van gisteren behoefte aan meer van de eigenschappen die moeders dagelijks tonen, waaronder verantwoordelijkheid, zorgzaamheid, eerlijkheid en opoffering. De partij wijst erop dat de samenleving niet alleen groeit door economische ontwikkeling of natuurlijke rijkdommen, maar vooral wanneer mensen verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor toekomstige generaties. A20 verwijst daarnaast naar het Surinaamse gezegde Minabi Bigi Patu Fuboriu, waarmee de onvoorwaardelijke liefde van een moeder wordt benadrukt. Volgens de partij zal Suriname sterker, menselijker en rechtvaardiger worden, waarin mensen meer zouden handelen vanuit waarden als liefde, geduld, bescherming en zorgzaamheid. A20 spreekt waardering uit voor alle moeders in Suriname en bedankt de partij hen voor hun liefde, offers en dagelijkse inzet voor de samenleving. Tot zover Moederdagboodschap van A20.

En de partij ABOP heeft op moederdag waardering uitgesproken voor inzet en kracht. De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij ABOP brengt op moederdag hulde aan alle moeders die zich dagelijks inzetten voor hun kinderen, gezinnen en de samenleving. Volgens de partij ABOP vormen moeders het fundament van gezinnen en spelen zij een belangrijke rol bij het overdragen van normen, waarden en liefde aan toekomstige generaties. De ABOP omschrijft moederdag als een moment van bezinning, dankbaarheid en erkenning voor vrouwen die met toewijding, kracht en doorzettingsvermogen leven bijdragen aan de ontwikkeling van hun gezin en het land. Bijzondere waardering werd uitgesproken voor alleenstaande moeders, grootmoeders en vrouwen die de rol van moeder op zich nemen. Volgens de partij verdienen zij respect voor hun geduld, vastberadenheid en voortdurende inzet, ondanks de uitdagingen waarmee zij de moeders worden geconfronteerd. Daarnaast stond de ABOP stil bij moeders en families die moeilijke tijden doormaken, waaronder vrouwen die een kind moeten missen of gezinnen die een moederfiguur hebben verloren. De partij benadrukt verder dat moeders niet alleen binnen het gezin een belangrijke rol vervullen, maar ook op sociaal, economisch en maatschappelijk gebied bijdragen aan de vooruitgang van Suriname. Tot slot riep de ABOP de samenleving op om moeders niet alleen met woorden, maar ook met daadwerkelijke waardering

deed VAP op moederdag. VAP vroeg extra aandacht voor de positie van moeders. De vooruitstrevende hervormingspartij, de VAP, stond stil bij de belangrijke rol van moeders en alleenstaande moeders binnen de samenleving. De partij sprak waardering uit voor vrouwen die zich ondanks de financieel-economische uitdagingen blijven inzetten voor hun gezin en de opvoeding van hun kinderen. Volgens de VAP leveren moeders een fundamentele bijdrage aan de vorming van toekomstige generaties en verdienen zij de moeders daarom blijvende ondersteuning en erkenning. De partij VAP benadrukt dat vele gezinnen momenteel zwaar worden getroffen door de aanhoudende financiële economische situatie in het land. Vooral moeders zouden dagelijks geconfronteerd worden met stijgende kosten en afnemende koopkracht, terwijl zij toch blijven zorgen voor liefde, bescherming en stabiliteit binnen het gezin. De VAP vroeg in het bijzonder aandacht voor alleenstaande moeders die volgens de partij vaak extra zwaar belast worden, doordat zij naast hun reguliere werkzaamheden soms genoodzaakt zijn meerdere banen te combineren om hun gezin draaiende te houden. Volgens de partij VAP brengt deze situatie bijkomende druk met zich mee voor het gezinsleven en kunnen maatschappelijke problemen hierdoor verder toenemen. Daarom wordt benadrukt dat de overheid en samenleving gezamenlijk voorwaarden moeten scheppen waarin moeders beter ondersteund worden. Verder stelt de VAP dat moeders een onmisbare rol vervullen binnen de samenleving. Een niet werkende moeder bestaat niet, aldus de partij, die benadrukt dat vrouwen dagelijks bijdragen aan de opvoeding, bescherming en ontwikkeling van de Surinaamse kinderen. De partij roept de samenleving op om moeders niet alleen op moederdag, maar het hele jaar door waardering, respect en ondersteuning te geven. Tot slot wensen de VAP alle moeders en toekomstige moeders een liefdevolle en gezegende moederdag toe. De

En tot slot, de NDP die benadrukte de rol van moeders en wijst op herstart woningbouwprojecten. De Nationale Democratische Partij, de NDP, bracht op woensdag een warme hulde aan alle moeders in Suriname en daarbuiten. De partij benadrukte dat waardering voor moeders niet alleen in woorden, maar ook in beleid zichtbaar moet zijn. Volgens de NDP is een veilige en stabiele woning van groot belang voor moeders om hun kinderen een waardige en beschermende leefomgeving te bieden. In dat kader wijst de partij op de herstart van de woningbouwprojecten onder de regering Simons Rusland, nadat deze volgens haar 5 jaar hebben stilgelegen. De partij stelt inmiddels 250 miljoen SRD is vrijgemaakt voor het woningbouwprogramma dat gezinnen meer perspectief moet bieden op een eigen woning en een betere toekomst. Verder omschrijft de NDP moeders als het hart van het gezin en een belangrijke kracht binnen de samenleving. Volgens de partij NDP dragen moeders dagelijks verantwoordelijkheid, zorg en offers, terwijl zij tegelijkertijd bijdragen aan de opvoeding van kinderen en ontwikkeling van normen, waarden en toekomstperspectieven. De partij NDP spreekt daarbij waardering uit voor alle vrouwen die een moederrol vervullen, zowel biologisch als sociaal, spiritueel of als verzorger binnen familie en gemeenschap. Daarnaast heeft de NDP benadrukt dat ze zich vanuit haar ideologie blijft inzetten voor beleid gericht op versterking van gezinnen, betere kansen voor vrouwen, ondersteuning van onderwijs en sociale zekerheid. Volgens de partij begint een sterke samenleving bij sterke gezinnen en vormen moeders daarin een onmisbare schakel. Tot slot wensen de NDP alle moeders liefde, gezondheid, kracht en waardering toe op deze moederdag. Van gisteren tot zover de moederdagboodschap van de NDP uit Star News.

Surinamer en Guyanees opgepakt met ruim 45 kilo cocaïne en vuurwapen. Ja, 45 kilo cocaïne. Een Surinamer en een Guyanees. Een Surinamer en een Guyanees zijn vrijdag in Guyana aangehouden nadat autoriteiten ruim 45 kilogram cocaïne en een vuurwapen hadden ontdekt in een woning in Springlands, quarantaine. De drugs zouden bestemd zijn geweest voor de Europese markt. De Guyanese antidrugsdienst KANU identificeerde de Suriname als de 35-jarige Amrish Kumar Mathura uit Nikeri. De tweede verdachte is de 32-jarige Guyanese Ravindra Zanakumar, meldt de Guyanese nieuwsite Demerara Waves. Volgens de autoriteiten kwamen antidrugseenheden vrijdagavond in actie op basis van ontvangen informatie. Bij aankomst op het adres troffen de functionarissen de twee mannen aan op het erf van de woning nabij twee bruine kartonnen dozen. Bij controle van de dozen werden 40 pakketten in baksteenvorm aangetroffen. Nadat een van de pakketten was geopend, ontdekte de onderzoekers een wit poederachtige substantie dat positief testte op cocaïne. De drugs hebben een totaal gewicht van ongeveer 45,6 kilogram. Volgens KANU vertegenwoordigt de partij een straatwaarde van ongeveer 1.575 miljoen euro. Ik herhaal, 1.575 miljoen euro. Gelijk aan 1.900 miljoen US dollars op de Europese markt. Tijdens verdere doorzoekingen van het pand werd ook een zwart Uzi vuurwapen met munitie aangetroffen. Beide verdachten konden volgens de autoriteiten geen vuurwapenvergunning tonen. Staat nieuws verneemt dat uit voorlopig onderzoek blijkt dat de Surinaamse verdachte de drugs naar Guyana zou brengen, hebben vervoerd, waarna de Guyanese verdachte de partij in ontvangst nam en opsloeg in zijn woning. Tijdens het doorzoeken van de woning werd het vuurwapen ontdekt. Geen van de twee verdachten zijn in bezit van wapenvergunning. Beide mannen zijn aangehouden en overgebracht naar het hoofdkwartier van KANU. De drugsmonsters en het vuurwapen zijn beslag genomen voor verder onderzoek. KANU stelt dat de onderschepping deel uitmaakt van de voortdurende strijd tegen internationale drugshandel en illegale vuurwapens. Volgens de organisatie KANU blijven inlichtingenwerk en regionale samenwerking van groot belang voor de bescherming van de grenzen en nationale veiligheid van Guyana. En ik neem aan ook Suriname. Tot zover een bericht uit Star News.

onbekenden openen vuur op pick-up bij Peling Passie. Een bestuurder is in de vroege ochtend van zaterdag ter nauwe nood aan erger ontsnapt nadat onbekenden vanuit het bos het vuur openden op een pick-up ter hoogte van Peling Passie in het district Broekebonden. Het voertuig werd door meerdere kogels geraakt. Onbekende daders hebben in de vroege ochtend van zaterdag 9 mei jongstleden ter hoogte van Peling Passie vanuit het bos geschoten op een voorbijrijdende pick-up. De pick-up vertoonde kogelinslagen aan de rechter achterzijde en in de voorruit. De 37-jarige bestuurder ZJ deed aangifte van het incident op het politiebureau van Paranam. De bestuurder bleef ongedeerd maar klaagde over pijn aan de linkerzijde van zijn gezicht. Aan hem werd een geneeskundige verklaring verstrekt. Het voertuig is hangende het onderzoek door de politie van voornoemd bureau in bewaring genomen. Ook de afdeling forensische opsporing bezocht de locatie voor verder onderzoek. De zaak zal voor verder onderzoek worden overgedaan aan de politie van bureau Broekebonden, aangezien het incident zich in

ontdekt poging tot brandstichting bij tentje aan de Afo Bakkerweg. Leden van het regio bijstandsteam Midden hebben zondagochtend tijdens een surveillance een vermoedelijke poging tot brandstichting ontdekt bij een tent op de kruising van de Afo Bakkerweg en Bronsweg in Suriname. De opmerkelijke ontdekking werd ruim 7 uur gedaan, rond 7 uur 's ochtends. Bij controle ter plaatse bleek dat onbekenden vermoedelijk hadden geprobeerd de tent in brand te steken. Rondom de tent en op houten balken was diesel. Even kijken. Was diesel besprenkeld, ja. Rondom de tenten op de houten balken was diesel besprenkeld. Tot zover, ook troffen de RBTM-leden een doorgesneden plastic fles met diesel aan. Daarnaast werden brandsporen waargenomen, wat volgens de bevindingen wijst op een poging tot brandstichting. De politie roept de samenleving op om bij het zien van dergelijke strafbare feiten direct melding te maken via het politiealarmnummer 115. Of bij het dichtstbijzijnde politiebureau. Personen die zich schuldig maken aan brandstichting of pogingen daartoe, zullen volgens de Surinaamse politie worden

Haai zit vast. 3 gestolen voertuigen teruggevonden, maar 2 totaal gesloopt. De 37-jarige Jayan Kalu Messier, beter bekend als Bai, is in verzekering gesteld nadat hij werd aangehouden door leden van het regiobijstandsteam Paramaribo, RBTP, in samenwerking met de afdeling CUU. Voor de man was eerder een extern opsporingsbericht uitgevaardigd. Hij, Bai, wordt door de politie in verband gebracht met meerdere voertuigdiefstallen, waarbij alle 3 gestolen voertuigen inmiddels zijn achterhaald. Opvallend is dat 2 daarvan totaal gesloopt zijn teruggevonden. Een zaak die mede zijn opsporing leidde, betreft de diefstal van een nieuwe Toyota Vitz in januari 2026 in het resort Santo Dorp. Dat voertuig werd later gedemonteerd aangetroffen aan de welgelegen straat in het resort Watap. Volgens de politie wordt Kalumessier ook in verband gebracht met de diefstal van een Toyota Passo aan de Leisweg in het resort Uitlucht vorig jaar en met de diefstal van een Toyota Foxy aan de Naipaalstraat in het resort Quatta in december vorig jaar. De verdachte zou bij alle 3 zaken betrokken zijn. Het bericht gaat verder, even kijken. Hoewel de voertuigen zijn teruggewonnen, is de schade aanzienlijk. Want 2 auto's zijn volledig gesloopt, terwijl bij het derde voertuig de kostbare geluidsinstallatie en de accu zijn weggenomen. Tot zover, na overleg met de lid van het Openbaar Ministerie is Kalumessier in verzekering gesteld voor deelneming aan een criminele organisatie, gekwalificeerde diefstal en diefstal. De zaak is overgedragen aan de afdeling Recherche Regio Midden, dit verder onderzoek voortzet. Tot zover een bericht.

Van der San keert terug naar DFB-filiaal voor ritueel met traditionele genezer. het bericht luidt als volgt. Bij het filiaal van de DFB aan de Coronastraat in Suriname heeft zich van gisterochtend een opmerkelijk tafereel voorgedaan. Eugène van der San verscheen bij het bedrijf en liet daar een ritueel uitvoeren door de traditionele Winti-genezer Tabassi Ramon Magnac. Het bankpersoneel keek zichtbaar verrast toe en legde het ritueel vast op beeld. De filmpjes verspreidden zich daarna snel via sociale media en gingen viraal. De actie lijkt verband te houden met een incident van enkele dagen eerder. Van der San werd toen door een bewaker uit de bank gezet nadat een discussie over kosten zou zijn geëscaleerd. De voormalig directeur van het kabinet van de president van Suriname zou daarbij buiten op zijn rug en hoofd zijn gevallen. Volgens DTV Express was het filiaal naar aanleiding van het ritueel enige tijd gesloten. De zender meldde ook dat Magnac aanwezig zal zijn om uitleg te geven over de uitgevoerde rituelen. En wat gebeurt er verder met Van der San? Ja, dat was het dus. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Dan gaan we naar de dagkoersen van de Centrale Bank van Suriname. Ze zijn binnen. Even kijken, ze zijn binnen. Ja, 10 uur vanochtend Suriname tijd. 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Als je een US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je er 37,197 SND voor terug. Dus 2 jaar van Yankee dollar gaan naar de Centrale Bank van Suriname, je ziet 37,197 SND voor terug. Als je koopt bij een Yankee dollar naar de Centrale Bank van Suriname, moet je 37,610 SND neerleggen. Een dollar kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet je 37,610 SND neerleggen. Als je euro inlevert, verkoop aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je dus 43,446 SND voor terug. Als je euro verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je er 43,446 SND voor terug. Wil je echter een euro kopen, moet je 44,258 SND neertellen. Wil je een euro kopen, moet je 44,258 SND neertellen. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen kost je 3761 SND. 3761 SND wil je 100 US dollars kopen. Wil je 100 euro kopen, moet je 4425,80 SND neertellen. Wil je 100 euro kopen, moet je 4425,80 SND neertellen. Tot zover de koersen. En dan ga ik naar de uitsmijtertje. Waarom mensen voor het slapen gaan tandpasta op hun voeten moeten smeren. Arkiboom. Waarom mensen voor het slapen gaan tandpasta op hun voeten moeten smeren. Het klinkt misschien vreemd, maar steeds meer mensen smeren tandpasta op hun voeten voordat ze gaan slapen. We kennen tandpasta vooral van onze dagelijkse mondverzorging, maar het blijkt ook verrassend nuttig te zijn voor je voeten. Heb je er ooit aan gedacht om tandpasta op je voeten te smeren? Waarschijnlijk niet. Toch zou je het echt eens moeten proberen. Als het om voetverzorging gaat, denken we al snel aan crèmes, sprays of speciale behandelingen uit de drogist. Aan tandpasta denkt vrijwel niemand. Ook ik niet hoor, ik heb er nooit aan gedacht. Toch is het misschien wel een gemiste kans. Dit alledaags badkamerproduct bevat namelijk antibacteriële ingrediënten, menthol en milde reinigende stoffen die verrassend effectief zijn bij veel voorkomende voetproblemen. Het is ook nog een simpel, betaalbaar en super gemakkelijk te gebruiken. Wij vertellen je precies waarom je ook eens tandpasta op je voeten zou moeten smeren. Hier komt het. Heb jij wel een ruikende, vermoeide of oncomfortabele voeten? Veel mensen grijpen dan automatisch naar dure voetsprays of sterk geparfumeerde crèmes. Die geven vaak alleen een tijdelijke geur, terwijl het echte probleem blijft bestaan. De oorzaak ligt meestal bij bacteriën en vocht. Precies daar kan tandpasta je super goed helpen. Ja, dat is het. Dus tandpasta help je heel goed bij je voeten. Smeer het s'avonds in voordat je gaat slapen. Dan kom je zo te zien, als ik dit bericht mag geloven, doet het je voet goed. Je gaat geen dure parfums, geen dure smeermiddelen, geen dure pasta zelf kopen. Gewoon met tandpasta insmeren. Oké, dit was voor vandaag. Met afsluiting. Met tandpasta voor je voet in plaats van je tanden. Was dit voor vandaag het nieuwsoverzicht. Vandaag maandag 11 mei. Ik had technische assistentie van Regis. Regis, dankjewel. De zon schijnt mooi hier. Ik neem aan dat die ook mooi schijnt in Den Haag en Scheveningen. Geniet ervan. Ik zou zeggen, tamboem, brasa tamara dinsdag, we meet woensdag dag.

0: Daarom Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Fahon.
2: Digitale radio. Fahonfm.nl.
3: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De olieprijzen schieten weer omhoog nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Een vat Brentolie is ruim 3% duurder geworden en kost nu ongeveer $105. Waarom de president het voorstel afwees is nog niet bekend. Hij gaf verder geen details over de reactie van Iran. Bezetters van campers zetten massaal hun busje te koop nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet op. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor 1/4 van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Het weer nog. Er trekt vanmiddag een smalle strook met regen van het noorden naar het zuiden over het land. Voor en na de regen laat de zon zich af en toe zien, al kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. Met een graad of 12 wordt het voor deze tijd van het jaar een ronduit koude dag.
4: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Hari kaam ke liye, har advertensi ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl

0: www.vanhoenfm.nl of mail ons op info@vanhoenfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

0: Vahon Hindustani Radio.
1: अदवकात कांतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है. जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De olieprijzen schieten weer omhoog nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Een vat brentolie is ruim 3% duurder geworden en kost nu ongeveer $105. Waarom de president het voorstel afwees is nog niet bekend. Hij gaf verder geen details over de reactie van Iran. Bezetters van campers zetten massaal hun busje te koop nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet op. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Het weer nog. Er trekt vanmiddag een smalle strook met regen van het noorden naar het zuiden over het land. Voor en na de regen laat de zon zich af en toe zien, al kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. Met een graad of 12 wordt het voor deze tijd van het jaar een ronduit koude dag.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.
7: एक मैशअप हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते. चलिए मिलकर सुनते हैं.

0: uit Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De olieprijzen schieten weer omhoog nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Een vat Brentolie is ruim 3% duurder geworden en kost nu ongeveer $105. Waarom de president het voorstel afwees is nog niet bekend. Hij gaf verder geen details over de reactie van Iran. Bezetters van campers zetten massaal hun busje te koop nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet op. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Het weer nog, het trekt vanmiddag een

0: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De olieprijzen schieten weer omhoog nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Een vat Brentolie is ruim 3% duurder geworden en kost nu ongeveer $105. Waarom de president het voorstel afwees is nog niet bekend. Hij gaf verder geen details over de reactie van Iran. Bezetters van campers zetten massaal hun busje te koop nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet op. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Het weer nog. Er trekt vanmiddag een smalle strook met regen van het noorden naar het zuiden over het land. Voor en na de regen laat de zon

दोस्त जो हमारे साथियों echt neemt u aan van mij onsterfelijk. Wat vindt u zelf van? U mag dat aangeven hoor. Ja ja. Telefoon 073-6220-77. Nog eens keertje 073-6220-77.

यही है पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और तारकन मंडल 7 3 62 27 27

0: en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: De olieprijzen schieten weer omhoog nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Een vat Brentolie is ruim 3% duurder geworden en kost nu ongeveer $105. Waarom de president het voorstel afwees is nog niet bekend. Hij gaf verder geen details over de reactie van Iran. Bezetters van campers zetten massaal hun busje te koop nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet op. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Het weer nog. Er trekt vanmiddag een smalle strook met regen van het noorden naar het zuiden over het land. Voor en na de regen laat de zon zich af en toe zien, al kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. Met een graad of 12 wordt het voor deze tijd van het jaar een ronduit koude dag.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De olieprijzen schieten weer omhoog nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Een vat Brentolie is ruim 3% duurder geworden en kost nu ongeveer $105. Waarom de president het voorstel afwees is nog niet bekend. Hij gaf verder geen details over de reactie van Iran. Bezetters van campers zetten massaal hun busje te koop nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet op. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Het weer nog. Er trekt vanmiddag een smalle strook met regen van het noorden naar het zuiden over het land. Voor en na de regen laat de zon zich af en toe zien, al kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. Bij een graad of 12 wordt het voor deze tijd van het jaar een ronduit koude dag.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-3652.

0: vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Soet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De olieprijzen schieten weer omhoog nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Een vat Brentolie is ruim 3% duurder geworden en kost nu ongeveer $105. Waarom de president het voorstel afwees is nog niet bekend. Hij gaf verder geen details over de reactie van Iran. Bezetters van campers zetten massaal hun busje te koop nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet op. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Het weer nog. Er trekt vanmiddag een smalle strook met regen van het noorden naar het zuiden over het land. Voor en na de regen laat de zon zich af en toe zien, al kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. Met een graad of 12 wordt het voor deze tijd van het jaar een ronduit koude dag.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De olieprijzen schieten weer omhoog nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Een vat brentolie is ruim 3% duurder geworden en kost nu ongeveer $105. Waarom de president het voorstel afwees is nog niet bekend. Hij gaf verder geen details over de reactie van Iran. Bezetters van campers zetten massaal hun busje te koop nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet op. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor 1/4 van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Het weer nog. Er trekt vanmiddag een smalle strook met regen van het noorden naar het zuiden over het land. Voor en na de regen laat de zon zich af en toe zien, al kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. Bij een graad of 12 wordt het voor deze tijd van het jaar een ronduit koude dag.
2: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0765 3247 47। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocaat en kantoor aan het Raam Zoet Wakalat kakam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De olieprijzen schieten weer omhoog nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Een vat Brentolie is ruim 3% duurder geworden en kost nu ongeveer $105. Waarom de president het voorstel afwees is nog niet bekend. Hij gaf verder geen details over de reactie van Iran. Bezetters van campers zetten massaal hun busje te koop nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet op. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Het weer nog. Er trekt vanmiddag een smalle strook met regen van het noorden naar het zuiden over het land. Voor en na de regen laat de zon zich af en toe zien, al kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. Bij een graad of 12 wordt het voor deze tijd van het jaar een ronduit koude dag.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Dit is Vahon Hindustani Radio.